0: Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Scholevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met 5L wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier en daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. De meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden. En de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Ik ben Martin. Van de Boogaard. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. En voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondselaan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Scholevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met vrij veel wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier en daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon, maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam-Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. En voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios

0: dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, koelt af naar 7 graden. Morgen een zonnige periode en droog. En het wordt morgenmiddag 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
2: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
3: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
1: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
4: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
1: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Schollevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met 5 wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier en daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden. En de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
0: De gezelligste van de regio. Gezelligste. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waar afgelopen nacht een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning al eerder willen sluiten omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld waren gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner naar de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers de uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En er was ook een explosie bij een woning in een andere Krokenstraat in Rotterdam

0: Schiebroek. In Schiedam-West is aan het begin van de avond een buurtsuper overvallen. Het gaat om de Co-op op de hoek van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan. Deze winkel is al vaker overvallen. Er kwam dit keer een jongen de zaak binnen die het personeel bedreigde met een mes, maar hij ging er zonder buit vandoor. En voor zover bekend is de overvaller nog niet gevonden. Bij het standbeeld van Pim Fortuyn tegenover het Schielandshuis in Rotterdam zijn vanavond 2 minuten stilte in acht genomen en bloemen gelegd. Het is vandaag 24 jaar geleden dat de Rotterdamse politicus werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En daar was vanmiddag al een herdenking. Het bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experiences maakt voor musea, is failliet. Het Rotterdamse bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd om een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder andere het Hong Kong Science Museum en voor Portlandis, het informatiecentrum van het havenbedrijf Rotterdam op de Tweede Maasvlakte. En dan krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, koelt af naar 7 graden. Morgen een zonnige periode en droog. En het wordt morgenmiddag 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
1: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondselaan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Scholevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met vrij veel wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier en daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon, maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.

Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. De hits van nu en de hits van toen. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waarin de nacht van dinsdag op woensdag een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning eerder al willen sluiten, omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld was gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers die uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En was er ook een explosie bij een woning in de andere Krokenstraat, maar dan in Rotterdam Schiebroek. Het Rotterdamse bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experience maakte voor musea, is failliet. Het bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder meer het Hong Kong Science Museum en voor Portlantis, het informatiecentrum van het havenbedrijf, op de Tweede Maasvlakte. In Schiedam zijn gisteravond medewerkers van een supermarkt bedreigd met een mes bij een overval. Een jongen bedreigde een personeel.

0: Maar gingen zonder buiten vandoor. Er is nog niemand aangehouden voor de mislukte poging. De supermarkt op de kruising van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan in Schiedam is de afgelopen jaren vaker het doelwit geweest van een overval. Vorig jaar werd de winkel zelfs 2 keer in 1 week overvallen. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis in Johannesburg in Zuid-Afrika. In het toestel zaten zo'n 300 mensen. De GGD gaat de passagiers nu een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen als ze die klachten hebben. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt elke dag om te controleren hoe het met ze gaat. Elke dag moeten ze meten of ze verhoging of koorts hebben. Het weer, zonnige periode, het blijft droog vandaag met 16 tot 17 graden. Vanavond is het helder, morgen begint met wat nevel, maar het wordt al snel weer zonnig. Op sommige plekken kan het 19 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Schollevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met 5 wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier en daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden. De meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon, maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waarin de nacht van dinsdag op woensdag een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning eerder al willen sluiten, omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld was gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers die uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En was er ook een explosie bij een woning in de andere Krokenstraat, maar dan in Rotterdam Schiebroek. Het Rotterdamse bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experience maakte voor musea, is failliet. Het bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder meer het Hong Kong Science Museum en voor Portlantis, het informatiecentrum van het havenbedrijf, op de Tweede Maasvlakte. In Schiedam zijn gisteravond medewerkers van een supermarkt bedreigd met een mes bij een overval. Een jongen bedreigde het personeel, maar ging er zonder buiten vandoor. Er is nog niemand aangehouden voor de mislukte poging. De supermarkt op de kruising van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan in Schiedam is de afgelopen jaren vaker het doelwit geweest van een overval. Vorig jaar werd de winkel zelfs 2 keer in 1 week overvallen. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis in Johannesburg, Zuid-Afrika. In het toestel zaten zo'n 300 mensen. De GGD

0: gaat de passagiers nu een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen als ze die klachten hebben. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt elke dag om te controleren hoe het met ze gaat. Elke dag moeten ze meten of ze verhoging of koorts hebben. Het weer, zonnige periode, blijft droog vandaag met 16 tot 17 graden. Vanavond is het helder, morgen begint met wat nevel, maar het wordt al snel weer zonnig. Op sommige plekken kan het 19 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: We zijn met de hart van de ANWB. Spits komt op gang, het loopt vooral vast bij Arnhem. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug is tot zaterdag vanuit Duitsland maar één rijstrook beschikbaar. En daarom 9 kilometer file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dus dicht. De A50 Os richting Arnhem. Tussen Knoopend Valburg en Grijsoord 9 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is al 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de Abraham van Rijkenvorselweg ten hoogte van de IJsselmondse Laan is dinsdagmiddag een auto bovenop een stilstaande auto geklapt. Een vrouw met een baby die in de stilstaande auto zaten, zijn meegenomen met de ambulance. Volgens de man van de vrouw stond ze al even stil op de middelste rijstrook, maar heeft niemand haar geholpen. Aanstaande zaterdag 9 mei zijn Capellenaren welkom bij een unieke markt in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, het tijdelijke AZC. In samenwerking met het COA organiseren Stichting Sonrisa Rijnmond, Welzijn Capelle en Huis van de Wijk Scholevaar een middag van verbinding in dat NH Hotel. Mensen uit 12 verschillende culturen die verblijven in het AZC presenteren die middag hun land, hun herkomst en hun leven. Capellenaren zijn van harte welkom. Er is eten en drinken en muziek. En het is van 2 tot 5 uur in de middag aan de Barbizonlaan in Capelle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 6 mei. We hebben vandaag te maken met vrij veel wolkenvelden, maar mogelijk dat in de loop van de dag toch hier en daar de zon nog even gaat doorbreken. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag rond de 15 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen, het waait nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 5 graden. Morgen overdag een afwisseling van wolkenvelden met zonnige perioden, de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. Ook op vrijdag een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een oostelijke richting, een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op zaterdag wordt het zo'n 21 tot 22 graden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon, maar later op zaterdag neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait dan een matige wind uit een oostelijke richting. Ook op zondag is het zacht, maar dan is de kans op een aantal buien een stuk groter. Slechts af en toe breekt dan de zon door. De wind is matig van kracht uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 10 tot 11 graden. En de maximumtemperatuur rond de 21 tot 22 graden.
3: Dan zijn we de hart van de ANWB. Het is vooral druk door de werkzaamheden in Arnhem bij de IJsselbrug op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Velperbroek. 12 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is op dit moment 3 kwartier. De rechte rijstrook is alleen maar open. Tot zaterdag is dat. Daarna is de weg weer vrij. De A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Grijzoord. 10 kilometer file door een ongeluk. De weg daar is vrij. En een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Borgestel. 7 kilometer file, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De woning in de Krokenstraat in Spijkenisse, waarin de nacht van dinsdag op woensdag een explosie was, is voor 2 weken gesloten. Burgemeester Lamers van de gemeente Nissewaard had de woning eerder al willen sluiten, omdat er drugs, een vuurwapen en contant geld was gevonden. Dat lukte toen niet omdat de bewoner de Raad van State was gestapt. Maar nu er een explosie is geweest, wacht Lamers die uitspraak van de Raad van State niet meer af. Eerder waren er al 2 explosies bij andere woningen in de Krokenstraat in Spijkenisse. En was er ook een explosie bij een woning in de andere Krokenstraat, maar dan in Rotterdam Schiebroek. Het Rotterdamse bedrijf MCW Studios, dat onder meer multimedia experience maakte voor musea, is failliet. Het bedrijf met 20 medewerkers is er niet in geslaagd een aantal grote opdrachten binnen te halen. MCW Studios maakte multimedia experiences voor onder meer het Hong Kong Science Museum en voor Portlantis, het informatiecentrum van het havenbedrijf, op de Tweede Maasvlakte. In Schiedam zijn gisteravond medewerkers van een supermarkt bedreigd met een mes bij een overval. Een jongen bedreigde het personeel, maar ging er zonder buiten vandoor. Er is nog niemand aangehouden voor de mislukte poging. De supermarkt op de kruising van de Rembrandtlaan en de Mesdaglaan in Schiedam is de afgelopen jaren vaker het doelwit geweest van een overval. Vorig jaar werd de winkel zelfs 2 keer in 1 week overvallen. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis in Johannesburg, Zuid-Afrika. In het toestel zaten zo'n 300 mensen. De GGD gaat de passagiers nu een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen als ze die klachten hebben. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt elke dag om te controleren hoe het met ze gaat. Elke dag moeten ze meten of ze verhoging of koorts hebben. Het weer, zonnige periode, het blijft droog vandaag met 16 tot 17 graden. Vanavond is het helder, morgen begint met wat nevel, maar het wordt al snel weer zonnig. Op sommige plekken kan het 19 graden worden.

0: Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dan zijn we de hart van de ANWB. De meeste dagelijks files staan in Noord-Brabant vanochtend. Ook in Gelderland is het druk door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En er ligt olie op de weg op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Vandaar dat het langzaam gaat tussen Naarden en Knoopend Diemen. Over 12 kilometer en 25 minuten vertraging. Zoals gezegd, de werkzaamheden aan de IJsselbrug vanuit Duitsland op de A12. Tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek 10 kilometer file. Drie kwartier is de vertraging. En de linkerrijstrook is dicht. De rechterrijstrook is dicht op de A12. Arnhem richting Utrecht. 11 kilometer file tussen Veenendaal West en Driebergen. En door een vrachtwagenongeluk in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg. 9 kilometer file tussen Best en Moergestel. Een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedemorgen, je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Duurzaam Capelle komt in mei en juni weer langs in de verschillende Capelse wijken. In de mobiele groene huiskamer kunnen bewoners geholpen worden met vragen over energie, manieren om geld te besparen en het vergroenen van huis, tuin of balkon. Als eerste is op 19 mei Oostgaarde aan de beurt en op de site duurzaamkapelle.nl staat de agenda gepubliceerd. In Capelle aan den IJssel is een fietsendief op heterdaad betrapt. De dief had een fatbike gestolen uit een fietsenstalling, maar de eigenaar zag het gebeuren en schakelde de politie in. Na een achtervolging liet de dief de fiets achter aan de ijsduiker en verstopte zich in een tuin. Speurhond Goofy van de politie vond de man en de dief kon worden aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 7 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 16 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. En morgen zijn er opnieuw zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is al wat zachter. Het kan morgen in de middag 18 graden worden. Op zaterdag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken en blijft op de meeste plaatsen droog. Ook op zondag blijft het nog aan de zachte kant met een maximum temperatuur van 20 graden. Maar zondag neemt in de loop van de dag de kans op enkele buien toe. De wind is dan matig van kracht, waait uit een noordoostelijke richting. Vanaf maandag wordt er met een noord-noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De kans op een paar buien is maandag groot. En in de middag kan het nog maar zo'n 15 tot 16 graden worden.
3: Dan zijn we de hart van de ANWB. Het is weer een redelijk drukke ochtendspits. De vakantie lijkt voorbij te zijn op veel plekken. De meeste dagelijkse files in Noord-Brabant. Ook in Gelderland is het druk. Vooral vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Knoop het Diemen. 15 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Een half uur vertraging. Of iets meer zelfs. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Duitse grens Arnhem. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven een uur vertraging nu. Tussen Knoop het Ouddijk en Knoop het Velperbroek staat het helemaal stil. 11 kilometer file tot zaterdag is alleen de rechterrijstrook op de hoofdrijbaan open. Op de A12 Arnhem richting Utrecht een half uur vertraging tussen Veenendaal West en Driebergen. 11 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst. 7 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Lamers van Nissewaard sluit niet uit dat de woning aan de Krokenstraat in Spijkenisse, die gisteravond werd gesloten, langer dicht blijft dan de 2 weken die nu is aangekondigd. Eerder deze week was er een explosie bij het pand, de derde in een week tijd in de straat. In het pand werden eerder drugs, een vuurwapen en contanten gevonden. Daarop besloot Lamers dus het pand eerder al te sluiten, maar de bewoner ging in beroep, zegt de burgemeester.
2: Een spoedzitting daarvan heeft de afgelopen donderdag plaatsgevonden. We zitten op een uitspraak te wachten. Het besluit om nu te sluiten is op een hele andere basis grond. Die discussie over november loopt op grond van de opiumwet. Dat is een heel andere juridische grond. En nu is de openbare orde en terugbrengen van de rust in de straat is het belangrijkste motief. En vandaar dat besluit van gisteren.
1: Waarnemend burgemeester Lamers van Nissewaard vanmorgen op Radio Rijnmond. In Schiedam zijn gisteravond medewerkers van een supermarkt bedreigd met een mes bij een overval. Een jongen bedreigde het personeel, maar ging er zonder buit weer vandoor. Er is nog niemand aangehouden voor de mislukte poging. De supermarkt, de kruising van de Rembrandtlaan en de Mestdaglaan in Schiedam is de afgelopen jaren wel vaker het doelwit geweest van overvallers. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in het hoger beroep tegen Ali B. Tegen de rapper is 2,5 jaar cel geëist voor verkrachting en aanranding. Eerder werd de rapper nog veroordeeld tot 2 jaar cel. Omdat hij zegt onschuldig te zijn, ging hij in hoger beroep. Een van de slachtoffers zou zangeres Ellen ter Damme zijn geweest. Ze zou zijn verkracht tijdens opnames voor de televisie in Marokko. De zaak draait vooal om het steunbewijs, dus het bewijs van anderen. Dat zou onder meer afkomstig zijn van de ex van ter Damme. Ali B. is vandaag niet bij de uitspraak aanwezig. Shell boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een winst van bijna 6 miljard dollar. De oorlog in het Midden-Oosten leverde bijna 1 miljard euro extra winst op. Shell verhandelt olie en gas die het produceert op de wereldmarkt. Op de prijzen van met name olie afgelopen weken, toen ze flink omhoog gingen, boekte het bedrijf een aanzienlijk hoger resultaat. Het bedrijf verliep wel 400 miljoen dollar mis door het moeten stilzetten van productielocatie, maar er stond wel 1,7 miljard extra winst tegenover als gevolg van de hogere olie- en gasprijzen. Het weer, zonnige periode, het blijft droog, 16, 17 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint met wat nevel, maar al snel wordt het weer zonnig. Het kan op sommige plekken 19 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dan zijn we de hart van de ANWB. Het is vanochtend wat drukker dan gebruikelijk de afgelopen weken door de meivakantie. Het lijkt nu echt wel voorbij aan het gaan. Op de A1

0: 1 Amersfoort richting Amsterdam. Nog 14 kilometer file tussen Hilversum Noord en Muiden. Door benzine op de weg 3 kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Arnhem. 11 kilometer file tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Meer dan 3 kwartier vertraging. A28 Assen richting Zwolle. Veel vertraging bij afrit Westerbork. 2 kilometer file. De verkeer kan beter omrijden vanuit Groningen via Heerenveen over de A7 en de A32. Want de rijbaan bij afrit Westerbork is dicht. De N338 Doesburg-Westervoort. Door de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat bij de A12 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Duurzaam Capelle komt in mei en juni weer langs in de verschillende Capelse wijken. In de mobiele groene huiskamer kunnen bewoners geholpen worden met vragen over energie, manieren om geld te besparen en het vergroenen van huis, tuin of balkon. Als eerste is op 19 mei Oostgaarde aan de beurt en op de site duurzaamkapelle.nl staat de agenda gepubliceerd. In Capelle aan den IJssel is een fietsendief op heterdaad betrapt. De dief had een fatbike gestolen uit een fietsenstalling, maar de eigenaar zag het gebeuren en schakelde de politie in. Na een achtervolging liet de dief de fiets achter aan de ijsduiker en verstopte zich in een tuin. Speurhond Govi van de politie vond de man en de dief kon worden aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 7 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 16 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. En morgen zijn er opnieuw zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is al wat zachter. Het kan morgen in de middag 18 graden worden. Op zaterdag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken en blijft op de meeste plaatsen droog. Ook op zondag blijft het nog aan de zachte kant met een maximumtemperatuur van 20 graden. Maar zondag neemt in de loop van de dag de kans op enkele buien toe. De wind is dan matig van kracht, waait uit een noordoostelijke richting. Vanaf maandag wordt er met een noord-noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De kans op een paar buien is maandag groot. En in de middag kan het nog maar zo'n 15 tot 16 graden worden.
3: Dan zijn we de hart van de ANWB. Files worden langzaam korter. Het staat nog behoorlijk vast rond Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Velperbroek. Meer dan een half uur vertraging in 9 kilometer file. Tot zaterdag is de linker rijstrook dicht. En verder nog twee rijstroken door de werkzaamheden die al langer duurden. A28 Groningen richting Zwolle was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Er staan nog 5 kilometer file tussen afrit Ermelo en Strand Nulde. Op de A58 Breda richting Tilburg door een ongeluk 8 kilometer file tussen knooppunt Sint-Annebos en de Reeshof. En de 8 kilometer file geven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Lamers van Nissewaard sluit niet uit dat de woning aan de Krokenstraat in Spijkenisse, die gisteravond werd gesloten, langer dicht blijft dan de 2 weken die nu is aangekondigd. Eerder deze week was er een explosie bij het pand, de derde in een week tijd in de straat. In het pand werden eerder drugs, een vuurwapen en contanten gevonden. Daarop besloot Lamers dus het pand eerder al te sluiten, maar de bewoner ging in beroep, zegt de burgemeester.
2: Een spoedzitting daarvan heeft de afgelopen donderdag plaatsgevonden. We zitten op een uitspraak te wachten. Het besluit om niet te sluiten is op een hele andere basis grond. Die discussie over november loopt op grond van de opiumwet. Dat is een heel andere juridische grond. En nu is de openbare orde en terugbrengen van de rust in de straat is het belangrijkste motief. En vandaar dat besluit van gisteren.
1: Waarnemen burgemeester Lamers van Nissewaard vanmorgen op Radio Rijnmond. In Schiedam zijn gisteravond medewerkers van een supermarkt bedreigd met een mes bij een overval. Een jongen bedreigde het personeel, maar ging er zonder buit weer vandoor. Er is nog niemand aangehouden voor de mislukte poging. De supermarkt, de kruising van de Rembrandtlaan en de Mestdaglaan in Schiedam is de afgelopen jaren wel vaker het doelwit geweest van overvallers. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in het hoger beroep tegen Ali B. Tegen de rapper is 2,5 jaar cel geëist voor verkrachting en aanranding. Eerder werd de rapper nog veroordeeld tot 2 jaar cel. Omdat hij zegt onschuldig te zijn, ging hij in hoger beroep. Een van de slachtoffers zou zangeres Ellen ter Damme zijn geweest. Ze zou zijn verkracht tijdens opnames voor de televisie in Marokko. De zaak draait vooal om het steunbewijs, dus het bewijs van anderen. Dat zou onder meer afkomstig zijn van een ex van ter Damme. Ali B. is vandaag niet bij de uitspraak aanwezig. Shell boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een winst van bijna 6 miljard dollar. De oorlog in het Midden-Oosten leverde bijna 1 miljard euro extra winst op. Shell verhandelt olie en gas die het produceert op de wereldmarkt. Op de prijzen van met name olie afgelopen weken, toen ze flink omhoog gingen, boekte het bedrijf een aanzienlijk hoger resultaat. Het bedrijf verliep wel 400 miljoen dollar mis door het moeten stilzetten van productielocatie, maar er stond wel 1,7 miljard extra winst tegenover als gevolg van de hogere olie- en gasprijzen. Het weer, zonnige periode, het blijft droog, 16, 17 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint met wat nevel, maar al snel wordt het weer zonnig. Het kan op sommige plekken 19 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dan zijn we de hart van de ANWB. Het aantal files neemt vlug af, maar op de A12 Duitse grens richting Arnhem is nog steeds veel vertraging. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek in 10 kilometer file. Bijna 40 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is tot zaterdag dicht vanwege de IJsselbrug. En er waren al 2 rijstroken dicht. Op de A28, als we richting Zwolle, is de weg weer vrij. Bij Strand Nulden staat er nog wel 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Van Assen naar Zwolle, tussen Assen Zuid en Afrit Westerbork 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de N338 Doesburg-Westervoort staat het stil bij de A12 in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Geef kinderen met een handicap

0: Cap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
2: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
3: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
1: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
4: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
1: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Duurzaam Capelle komt in mei en juni weer langs in de verschillende Capelse wijken. In de mobiele groene huiskamer kunnen bewoners geholpen worden met vragen over energie, manieren om geld te besparen en het vergroenen van huis, tuin of balkon. Als eerste is op 19 mei Oostgaarde aan de beurt en op de site duurzaamkapelle.nl staat de agenda gepubliceerd. In Capelle aan den IJssel is een fietsendief op heterdaad betrapt. De dief had een fatbike gestolen uit een fietsenstalling, maar de eigenaar zag het gebeuren en schakelde de politie in. Na een achtervolging liet de dief de fiets achter aan de ijsduiker en verstopte zich in een tuin. Speurhond Goofy van de politie vond de man en de dief kon worden aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 7 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 16 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. En morgen zijn er opnieuw zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is al wat zachter. Het kan morgen in de middag 18 graden worden. Op zaterdag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken en blijft op de meeste plaatsen droog. Ook op zondag blijft het nog aan de zachte kant met een maximum temperatuur van 20 graden. Maar zondag neemt in de loop van de dag de kans op enkele buien toe. De wind is dan matig van kracht, waait uit een noordoostelijke richting. Vanaf maandag wordt er met een noord-noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De kans op een paar buien is maandag groot en in de middag kan het nog maar zo'n 15 tot 16 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Lamers van Nissewaard sluit niet uit dat de woning aan de Krokenstraat in Spijkenisse, die gisteravond werd gesloten, langer dicht blijft dan de 2 weken die nu is aangekondigd. Eerder deze week was er een explosie bij het pand, de derde in een week tijd in de straat. In het pand werden eerder drugs, een vuurwapen en contanten gevonden. Daarop besloot Lamers dus het pand eerder al te sluiten, maar de bewoner ging in beroep, zegt de burgemeester.
2: Een spoedzitting daarvan heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden. We zitten op een uitspraak te wachten. Het besluit om niet te sluiten is op een hele andere basis grond. Die discussie over november loopt op grond van de opiumwet. Dat is een heel andere juridische grond. En nu is openbare orde en terugbrengen van de rust in de straat is het belangrijkste motief. En vandaar dat besluit van gisteren.
1: Waarnemend burgemeester Lamers van Nissewaard vanmorgen op Radio Rijnmond. In Schiedam zijn gisteravond medewerkers van een supermarkt bedreigd met een mes bij een overval. Een jongen bedreigde het personeel, maar ging er zonder buit weer vandoor. Er is nog niemand aangehouden voor de mislukte poging. De supermarkt, de kruising van de Rembrandtlaan en de Mestdaglaan in Schiedam is de afgelopen jaren wel vaker het doelwit geweest van overvallers. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in het hoger beroep tegen Ali B. Tegen de rapper is 2,5 jaar cel geëist voor verkrachting en aanranding. Eerder werd de rapper nog veroordeeld tot 2 jaar cel. Omdat hij zegt onschuldig te zijn, ging hij in hoger beroep. Een van de slachtoffers zou zangeres Ellen ter Damme zijn geweest. Ze zou zijn verkracht tijdens opnames voor de televisie in Marokko. De zaak draait vooral om het steunbewijs, dus het bewijs van anderen. Dat zou onder meer afkomstig zijn van een ex van ter Damme. Ali B. is vandaag niet bij de uitspraak aanwezig. Shell boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een winst van bijna 6 miljard dollar. De oorlog in het Midden-Oosten leverde bijna 1 miljard euro extra winst op. Shell verhandelt olie en gas die het produceert op de wereldmarkt. Op de prijzen van met name olie afgelopen weken, toen ze flink omhoog gingen, boekte het bedrijf een aanzienlijk hoger resultaat. Het bedrijf verliep wel 400 miljoen dollar mis door het moeten stilzetten van productielocatie, maar er stond wel 1,7 miljard extra winst tegenover als gevolg van de hogere olie- en gasprijzen. Het weer, zonnige periode, het blijft droog, 16, 17 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint met wat nevel, maar al snel wordt het weer zonnig. Het kan op sommige plekken 19 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
7: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
6: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Duurzaam Capelle komt in mei en juni weer langs in de verschillende Capelse wijken. In de mobiele groene huiskamer kunnen bewoners geholpen worden met vragen over energie, manieren om geld te besparen en het vergroenen van huis, tuin of balkon. Als eerste is op 19 mei Oostgaarde aan de beurt en op de site duurzaamkapelle.nl staat de agenda gepubliceerd. In Capelle aan den IJssel is een fietsendief op heterdaad betrapt. De dief had een fatbike gestolen uit een fietsenstalling, maar de eigenaar zag het gebeuren en schakelde de politie in. Na een achtervolging liet de dief de fiets achter aan de ijsduiker en verstopte zich in een tuin. Speurhond Govi van de politie vond de man en de dief kon worden aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 7 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 16 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. En morgen zijn er opnieuw zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is al wat zachter. Het kan morgen in de middag 18 graden worden. Op zaterdag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken en blijft op de meeste plaatsen droog. Ook op zondag blijft het nog aan de zachte kant met een maximum temperatuur van 20 graden. Maar zondag neemt in de loop van de dag de kans op enkele buien toe. De wind is dan matig van kracht, waait uit een noordoostelijke richting. Vanaf maandag wordt er met een noord-noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De kans op een paar buien is maandag groot en in de middag kan het nog maar zo'n 15 tot 16 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rapper Ali B. moet 3 jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald in hoger beroep.
2: Gelet op alle genoemde factoren acht het hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
1: Het hof acht de rapper schuldig aan 2 verkrachtingen. Eerder was hij door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel. Het hof acht de verkrachting van Naomi en Ellen ten Damme bewezen. Voor de aanranding van Naomi en Jill is niet genoeg bewijs. De grote media-aandacht voor de zaak gold niet als verzachtende omstandigheid. Rapper Ali B. was vandaag niet aanwezig bij de uitspraak. Hij kan de veroordeling in cassatie nog bij de Hoge Raad aanvechten. De Hoge Raad kijkt alleen of de procedures goed zijn gevolgd en kijkt niet inhoudelijk naar de zaak. Bij de politie in Rotterdam hebben zich nog 5 slachtoffers gemeld van seksuele afpersing via het internet. De slachtoffers, 3 uit Nederland en 2 uit het buitenland, namen contact op naar de rechtszaak tegen Turpin. Die 22-jarige man uit Spijkenisse stond onlangs voor de rechter. Volgens justitie perste hij vrouwen af. Als ze niet meewerkte, dwong hij naaktfoto's te publiceren. Van een van de slachtoffers is de naam nog niet bekend. Daarom deed de politie een oproep. De 5 nieuwe slachtoffers zijn geen slachtoffer van Turpin, laat de politie weten. Wel is de politie blij dat ze zich gemeld hebben, zodat ze kunnen worden geholpen. Op een oefenterrein van de brandweer in Dordrecht is vanmorgen brand uitgebroken. Het gaat om het oude Valkterrein op het industrieterrein Dordtse Kil. Er waren oefeningen gaande, zegt de brandweer, toen om 10 uur plotseling vlammen zichtbaar waren bij een afzuiginstallatie van een nagebouwde industriehal. De brandweer, die toch al aanwezig was, heeft het vuur geblust en onderzocht of er nog meer brandharen waren. Inmiddels is het vuur uit. Op het oefenterrein en de Aquamarijn zijn allerlei gebouwen nagebouwd, zoals huizen, industriepanden en zelfs een stuk snelweg, zodat de brandweer daar kan oefenen. Of de oefening ook de brand heeft veroorzaakt, is niet bekend. De supermarkt het Ouddorp heeft na 2 jaar juridisch getouwtrek definitief geen toestemming gekregen om op zondag open te gaan, meldt de lokale omroep Archipel. Het college van beroep van het bedrijfsleven heeft de gemeente het gelijkgesteld. Volgens de gemeente mogen alleen toeristische instellingen af en toe open op zondag en de supermarkt valt daar niet onder. Daar was de Albert Heijn het niet mee eens en die houdt nu alsnog pak zeil. De zaak heeft wel gevolgen, want op 6 andere plekken werd ook meegekeken in soortgelijke zaken. Het weer, zonnige periode. Het blijft droog vandaag bij 16 tot 17 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint met wat nevel, maar het wordt al snel weer zonnig. Het kan op sommige plekken 19 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Duurzaam Capelle komt in mei en juni weer langs in de verschillende Capelse wijken. In de mobiele groene huiskamer kunnen bewoners geholpen worden met vragen over energie, manieren om geld te besparen en het vergroenen van huis, tuin of balkon. Als eerste is op 19 mei Oostgaarde aan de beurt en op de site duurzaamkapelle.nl staat de agenda gepubliceerd. In Capelle aan den IJssel is een fietsendief op heterdaad betrapt. De dief had een fatbike gestolen uit een fietsenstalling, maar de eigenaar zag het gebeuren en schakelde de politie in. Na een achtervolging liet de dief de fiets achter aan de ijsduiker en verstopte zich in een tuin. Speurhond Govi van de politie vond de man en de dief kon worden aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 7 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 16 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. En morgen zijn er opnieuw zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is al wat zachter. Het kan morgen in de middag 18 graden worden. Op zaterdag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken en blijft op de meeste plaatsen droog. Ook op zondag blijft het nog aan de zachte kant met een maximum temperatuur van 20 graden. Maar zondag neemt in de loop van de dag de kans op enkele buien toe. De wind is dan matig van kracht, waait uit een noordoostelijke richting. Vanaf maandag wordt er met een noord-noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De kans op een paar buien is maandag groot en in de middag kan het nog maar zo'n 15 tot 16 graden worden.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rapper Ali B. moet 3 jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald in hoger beroep.
2: Gelet op alle genoemde factoren, acht het hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
1: Het hof acht de rapper schuldig aan 2 verkrachtingen. Eerder was hij door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel. Het hof acht de verkrachting van Naomi en Ellen ten Damme bewezen. Voor de aanranding van Naomi en Jill is niet genoeg bewijs. De grote media-aandacht voor de zaak gold niet als verzachtende omstandigheid. Rapper Ali B. was vandaag niet aanwezig bij de uitspraak. Hij kan de veroordeling in cassatie nog bij de Hoge Raad aanvechten. De Hoge Raad kijkt alleen of de procedures goed zijn gevolgd en kijkt niet inhoudelijk naar de zaak. Bij de politie in Rotterdam hebben zich nog 5 slachtoffers gemeld van seksuele afpersing via het internet. De slachtoffers, 3 uit Nederland en 2 uit het buitenland, namen contact op na de rechtszaak tegen Turpin. Die 22-jarige man uit Spijkenisse stond onlangs voor de rechter. Volgens justitie perste hij vrouwen af. Als ze niet meewerkte, dwong hij naaktfoto's te publiceren. Van een van de slachtoffers is de naam nog niet bekend. Daarom deed de politie een oproep. De 5 nieuwe slachtoffers zijn geen slachtoffer van Turpin, laat de politie weten. Wel is de politie blij dat ze zich gemeld hebben, zodat ze kunnen worden geholpen. Op het oefenterrein van de brandweer in Dordrecht is vanmorgen brand uitgebroken. Het gaat om het oude Valkterrein op het industrieterrein Dordtse Kil. Er waren oefeningen gaande, zegt de brandweer, toen om 10 uur plotseling vlammen zichtbaar waren bij een afzuiginstallatie van een nagebouwde industriehal. De brandweer, die toch al aanwezig was, heeft het vuur geblust en onderzocht of er nog meer brandharen waren. Inmiddels is het vuur uit. Op het oefenterrein en de aquamarijn zijn allerlei gebouwen nagebouwd, zoals huizen, industriepanden en zelfs een stuk snelweg, zodat de brandweer daar kan oefenen. Of de oefening ook de brand heeft veroorzaakt, is niet bekend. De supermarkt het Oudorp heeft na 2 jaar juridisch getouwtrek definitief geen toestemming gekregen om op zondag open te gaan, meldt de lokale omroep Archipel. Het college van beroep van het bedrijfsleven heeft de gemeente het gelijkgesteld. Volgens de gemeente mogen alleen toeristische instellingen af en toe open op zondag en de supermarkt valt daar niet onder. Daar was de Albert Heijn het niet mee eens en die houdt nu alsnog pakzeil. De zaak heeft wel gevolgen, want op 6 andere plekken werd ook meegekeken in soortgelijke zaken. Het weer, zonnige periode. Het blijft droog vandaag bij 16 tot 17 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint met wat nevel, maar het wordt al snel weer zonnig. Het kan op sommige plekken 19 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3 Radio Capelle.
4: Het Radio Capelle hitdossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met Albert Vis. Hitdossier.
11: Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij deze aflevering van Hit Dossier. En net als vorige week ga ik draaien muziek uit de jaren 80 en de jaren 90.

Shake You Down van Gregory Elbot kwam op 10 januari 1987 de top 40 binnen. Stond 12 weken in de lijst en Shake You Down bereikte een nummer 3 notering. En dat in 1980 dus. Nee, 1987. Ik ga verder met I'll Be There van de... even kijken, I'll Be There For You van Solid Harmony. En ook daar geef ik alvast de statistieken van. 18 weken stond hij erin, in de top 40. De 7e plek was de hoogste positie. En het is een nummer uit 1997.

Solid Harmony en I'll Be There For You. En het was een nummer uit 1997. Dat had ik al gezegd. En ik ga verder met een nummer uit 1986. En dat is van de Miami Sound Machine. En ja, dat was een prachtige band met grote hits. Dit was er ook een. Bad Boy steeg stond twee weken op nummertje 2. En 11 weken stonden ze in de top 40.

11 weken stond hij hier in de top 40. Bad Boy van de Miami Sound Machine. En ik had al gezegd dat het een nummertje 3 was, geloof ik. Wat zei ik nou? Nee, nummertje 2. En dat was dus in 1986. We gaan verder met de volgende uit de 90er jaren. En precies te zijn uit 1996. Want daar hebben we Anytime van 3T.

3T met Anything. En dat was een nummer wat strandde op de vijfde positie. Daar 2 weken bleef staan. En 14 weken stond hij in de top 40 van 1996. En terug naar de 80e jaren heb ik nu er eentje klaar liggen van Modern Talking. En dat is ook een leuk nummer. You Can Win If You Want. En die stond 13 weken in de top 40 met 2 weken op nummer 6 als hoogste notering.

Ja, hoogste positie, nummertje 6 in de top 40 van 1985. 13 weken stond hij erin. You can win if you want. En de groep die dit ten gehore bracht, dat was Modern Talking. Modern geklets zou je het kunnen vertalen. Even zien, waar ben ik? Ja, Kingston Town van UB40. Dat was een nummer 1 hit in 1990. En 14 weken stond hij in de lijst. En 2 weken op nummer 1. Daar komt hij, Kingston Town.

0: Ja, het is 1:30 en tijd voor Leen de Koning met het weer.
1: Dit is de weersverwachting van donderdag 7 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 16 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. En morgen zijn er opnieuw zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is al wat zachter. Het kan morgen in de middag 18 graden worden. Op zaterdag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken en blijft op de meeste plaatsen droog. Ook op zondag blijft het nog aan de zachte kant met een maximum temperatuur van 20 graden. Maar zondag neemt in de loop van de dag de kans op enkele buien toe. De wind is dan matig van kracht, waait uit een noordoostelijke richting. Vanaf maandag wordt er met een noord-noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De kans op een paar buien is maandag groot. En in de middag kan het nog maar zo'n 15 tot 16 graden worden.
0: Dankjewel, Leen. En wij gaan verder. En het Songfestival Nederland doet daar niet aan mee. Maar een aantal jaren geleden was het een hype. En in 1990 won een Duits meisje het Songfestival. Even kijken. Nee, dat was dus in 1989. Ein bisschen Frieden.

Ja, toch wel jammer dat Nederland niet meedoet aan het Songfestival. Maar goed, het is een beetje een politieke beslissing. En daar kunnen we verder niet zoveel meer aan doen. En ik ga verder nu met een nummer van Total Touch. En dat is een Nederlandse band. Opgericht door Tjeerd en door zijn zuster Oosterhuis. Treintje deed er ook mee. Somebody Else's Lover bereikte een nummertje 3 in 1996 en stond 3 weken lang op die plek. 16 weken stonden ze in de top 40 met volgende nummer wat ik ga draaien. En dat is dus Somebody Else's Lover.

Ja, een van de mooiste nummers uit de jaren 80 vind ik Spandau Ballet met Through the Barricade. Een nummer 3 hit op in het jaar 1986. En 12 weken stonden ze erin met een hoogste positie op nummertje 3. En ik ga verder met Another Day van Buckshot Le Funk.

Ja, en vanuit hier kan ik zien dat er een grote file staat op de snelweg. En ik weet niet, het rijdt heel langzaam. Ik zie het links en rechts niet echt opschieten. Maar goed, u hoorde Sign Your Name. En dit was van Terence Trent D'Arby. En dat was een behoorlijk grote hit voor deze man. Want het bereikte een positie op nummertje 9, geloof ik. Nee, nummertje 2 bedoel ik. Dat was in 1988. En ik heb nog één nummer te gaan. En dat nummer, dat is... even kijken. Joyride van Roxette. Ik zal u daar ook even de statistieken van zeggen. 13 weken in de top 40 en 2 weken op nummer 1. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Dag!

0: Eerder was hij door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel. Het Hof acht de verkrachting van Naomi en Ellen ten Damme bewezen. Voor de aanranding van Naomi en Jill is niet genoeg bewijs. De grote media-aandacht voor de zaak gold niet als verzachtende omstandigheid. Rapper Ali B. was vandaag niet aanwezig bij de uitspraak. Hij kan de veroordeling in cassatie nog bij de Hoge Raad aanvechten. De Hoge Raad kijkt alleen of de procedures goed zijn gevolgd en kijkt niet inhoudelijk naar de zaak. Bij de politie in Rotterdam hebben zich nog 5 slachtoffers gemeld van seksuele afpersing via het internet. De slachtoffers, 3 uit Nederland en 2 uit het buitenland, namen contact op na de rechtszaak tegen Turpin. Die 22-jarige man uit Spijkenisse stond onlangs voor de rechter. Volgens justitie perste hij vrouwen af. Als ze niet meewerkte, dwong hij naaktfoto's te publiceren. Van een van de slachtoffers is de naam nog niet bekend, daarom deed de politie een oproep. De 5 nieuwe slachtoffers zijn geen slachtoffer van Turpin, laat de politie weten. Wel is de politie blij dat ze zich gemeld hebben, zodat ze kunnen worden geholpen. Op een oefenterrein van de brandweer in Dordrecht is vanmorgen brand uitgebroken. Het gaat om het oude Valkterrein op het industrieterrein Dordtse Kil. Er waren oefeningen gaande, zegt de brandweer, toen om 10 uur plotseling vlammen zichtbaar waren bij een afzuiginstallatie van een nagebouwde industriehal. De brandweer, die toch al aanwezig was, heeft het vuur geblust en onderzocht of er nog meer brandharen waren. Inmiddels is het vuur uit. Op het oefenterrein en de aquamarijn zijn allerlei gebouwen nagebouwd, zoals huizen, industriepanden en zelfs een stuk snelweg, zodat de brandweer daar kan oefenen. Of de oefening ook de brand heeft veroorzaakt, is niet bekend. De supermarkt het Oud-Dorp heeft na 2 jaar juridisch getouwtrek definitief geen toestemming gekregen om op zondag open te gaan, meldt de lokale omroep Archipel. Het college van beroep van het bedrijfsleven heeft de gemeente het gelijkgesteld. Volgens de gemeente mogen alleen toeristische instellingen af en toe open op zondag en de supermarkt valt daar niet onder. Daar was de Albert Heijn het niet mee eens en die houdt nu alsnog pak zeil. De zaak heeft wel gevolgen, want op 6 andere plekken werd ook meegekeken in soortgelijke zaken. Het weer, zonnige periode. Het blijft droog vandaag bij 16 tot 17 graden. Vanavond is het helder. Morgen begint met wat nevel, maar het wordt al snel weer zonnig. Het kan op sommige plekken 19 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: De gezelligste van de regio.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
4: Oh.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Duurzaam Capelle komt in mei en juni weer langs in de verschillende Capelse wijken. In de mobiele groene huiskamer kunnen bewoners geholpen worden met vragen over energie, manieren om geld te besparen en het vergroenen van huis, tuin of balkon. Als eerste is op 19 mei Oostgaarde aan de beurt en op de site duurzaamkapelle.nl staat de agenda gepubliceerd. In Capelle aan den IJssel is een fietsendief op heterdaad betrapt. De dief had een fatbike gestolen uit een fietsenstalling, maar de eigenaar zag het gebeuren en schakelde de politie in. Na een achtervolging liet de dief de fiets achter aan de ijsduiker en verstopte zich in een tuin. Speurhond Goofy van de politie vond de man en de dief kon worden aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 7 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 16 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. En morgen zijn er opnieuw zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is al wat zachter. Het kan morgen in de middag 18 graden worden. Op zaterdag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken en blijft op de meeste plaatsen droog. Ook op zondag blijft het nog aan de zachte kant met een maximum temperatuur van 20 graden. Maar zondag neemt in de loop van de dag de kans op enkele buien toe. De wind is dan matig van kracht, waait uit een noordoostelijke richting. Vanaf maandag wordt er met een noord-noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De kans op een paar buien is maandag groot en in de middag kan het nog maar zo'n 15 tot 16 graden worden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het nieuwe Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht komt te staan op het parkeerterrein tussen het huidige ziekenhuis en de sportboulevard, heeft de gemeente Dordrecht besloten. De locatie Dordwijk is dringend aan vernieuwing toe. Eerder was al onderzocht of een nieuwbouw kon komen op een deel van het parkeerterrein, maar dat bleek te krap. Nu wordt de hele parkeerlocatie bestemd als nieuwbouw.

0: Een vrouw doodgeschoten. Justitie heeft dat bekendgemaakt tijdens een voorbereidende rechtszitting. Ook de verdachte, de 28-jarige Rick van R., zal daarbij aanwezig zijn. Volgens justitie had de verdachte geprobeerd het vuurwapen af te pakken en is het toen per ongeluk afgegaan. Naast de reconstructie zal de verdachte ook op locatie worden verhoord. De brand in een datacentrum in Almere zorgt voor problemen in Utrecht. Een van de gedupeerden is het openbaar vervoersbedrijf Transdev en de servers van de busmaatschappij van de regio Utrecht staan in het datacentrum. Chauffeurs hebben door de brand moeite om contact te krijgen met de meldkamer en ook de noodknop in de bussen doet het niet. De Universiteit van Utrecht is als gevolg van de brand minder goed online bereikbaar. Studenten en medewerkers kunnen niet inloggen op de website of in de apps. Ook de Landelijke Kamer van Koophandel lag er tijdelijk uit, maar de diensten van de KVK zijn inmiddels weer opgestart. Het aantal Nederlanders dat achterligt met het terugbetalen van hun schulden is licht gedaald, blijkt uit cijfers van het bureau kredietregistratie, de BKR. Vorig jaar hadden ruim 7 miljoen Nederlanders een registratie bij BKR. Dat houdt in dat ze een lening hebben van €250 of meer, die langer dan 1 maand loopt. Van hen hadden vorig jaar 430.000 mensen een betalingsachterstand. Zijn er wel 15.000 minder dan het jaar ervoor. Uitzondering is de private autolease. Daarbij nam het aantal betalingsachterstanden juist toe. Het weer, zonnig, droog, 16 of 17 graden. Vanavond is het dan nog lang helder. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen begint de dag met wat nevel, maar de zon breekt daar al snel doorheen. En dan kan het weer 19 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Duurzaam Capelle komt in mei en juni weer langs in de verschillende Capelse wijken. In de mobiele groene huiskamer kunnen bewoners geholpen worden met vragen over energie, manieren om geld te besparen en het vergroenen van huis, tuin of balkon. Als eerste is op 19 mei Oostgaarde aan de beurt en op de site duurzaamkapelle.nl staat de agenda gepubliceerd. In Capelle aan den IJssel is een fietsendief op heterdaad betrapt. De dief had een fatbike gestolen uit een fietsenstalling, maar de eigenaar zag het gebeuren en schakelde de politie in. Na een achtervolging liet de dief de fiets achter aan de ijsduiker en verstopte zich in een tuin. Speurhond Govi van de politie vond de man en de dief kon worden aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 7 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 16 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. En morgen zijn er opnieuw zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is al wat zachter. Het kan morgen in de middag 18 graden worden. Op zaterdag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken en blijft op de meeste plaatsen droog. Ook op zondag blijft het nog aan de zachte kant met een maximum temperatuur van 20 graden. Maar zondag neemt in de loop van de dag de kans op enkele buien toe. De wind is dan matig van kracht, waait uit een noordoostelijke richting. Vanaf maandag wordt er met een noord-noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De kans op een paar buien is maandag groot en in de middag kan het nog maar zo'n 15 tot 16 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Politie en justitie gaan een reconstructie maken van de fatale schietpartij afgelopen november op het Kralingseplein in Rotterdam. In een auto werd toen een 24-jarige vrouw doodgeschoten. Justitie gaat ervan uit dat de vrouw een vuurwapen vast had en dat de 28-jarige verdachte dit van haar heeft willen afpakken. En daarbij zou het wapen zijn afgegaan. Tijdens de reconstructie zal de verdachte ook aanwezig zijn en hij wordt dan ook op locatie verhoord. In de auto zat nog een derde persoon. Hij heeft volgens de politie niks met de schietpartij te maken. Passagiers van de vlucht waarmee een ernstig zieke cruisepassagier van het schip de Hondius is vervoerd, moeten goed opletten of ze koorts krijgen, zegt de GGD. De gezondheidsdienst heeft alle 350 vliegtuigpassagiers een brief gestuurd. De vrouw die met de vlucht is vervoerd had aan boord van de Hondius het hantavirus opgelopen.

0: online bereikbaar. Studenten en medewerkers kunnen hier inloggen op de website of apps. Ook de Landelijke Kamer van Koophandel lag er tijdelijk uit, maar de diensten van de KVK zijn inmiddels weer opgestart. Automobilisten in ons land zijn de laatste tijd meer gaan rijden, ondanks de hogere brandstofprijzen, schrijft nu.nl op basis van cijfers van een adviesbureau. Dat keek naar het aantal ritregistraties en dat nam toe. Voordat de prijs aan de pomp stegen, reden automobilisten gemiddeld 188 kilometer per week. De afgelopen week is dat opgelopen naar 210 kilometer. Het adviesbureau kan de toename niet goed verklaren. Wel zijn we vaker over de grens gaan tanken. Het aantal keren dat Nederlanders naar België reden om te tanken steeg met 40%. Het weer, zonnige periode. Het is 16 of 17 graden. Vanavond en vannacht dan is het helder. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen begint de dag wat nevelig, maar de zon breekt daar snel doorheen. En dan kan de temperatuur oplopen naar 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 10 minuten extra. A12 richting Duitsland voor het knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op bij het knooppunt Velperbroek doe je er ook een kwartier langer over door werkzaamheden daar. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de N348 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Duurzaam Capelle komt in mei en juni weer langs in de verschillende Capelse wijken. In de mobiele groene huiskamer kunnen bewoners geholpen worden met vragen over energie, manieren om geld te besparen en het vergroenen van huis, tuin of balkon. Als eerste is op 19 mei Oostgaarde aan de beurt en op de site duurzaamkapelle.nl staat de agenda gepubliceerd. In Capelle aan den IJssel is een fietsendief op heterdaad betrapt. De dief had een fatbike gestolen uit een fietsenstalling, maar de eigenaar zag het gebeuren en schakelde de politie in. Na een achtervolging liet de dief de fiets achter aan de ijsduiker en verstopte zich in een tuin. Speurhond Goofy van de politie vond de man en de dief kon worden aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 7 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 16 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. En morgen zijn er opnieuw zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is al wat zachter. Het kan morgen in de middag 18 graden worden. Op zaterdag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken en blijft op de meeste plaatsen droog. Ook op zondag blijft het nog aan de zachte kant met een maximum temperatuur van 20 graden. Maar zondag neemt in de loop van de dag de kans op enkele buien toe. De wind is dan matig van kracht, waait uit een noordoostelijke richting. Vanaf maandag wordt er met een noord-noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De kans op een paar buien is maandag groot. En in de middag kan het nog maar zo'n 15 tot 16 graden worden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits komt op gang. Er staat al 345 kilometer file verspreid over het land. Er staan met name files in de Randstad en in Gelderland. Op de A12 richting Duitsland, tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Ook 20 minuten extra bij kwijt op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door een auto met pech is de linkerrijstrook dicht. A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg. 25 minuten vertraging door bergingswerk. Linkerrijstrook is afgesloten. De A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout 10 minuten extra. En op de N325 Nijmegen-Arnhem ben je ook 10 minuten langer onderweg tussen Westervoort en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: politically unsound.
1: It's only a song, Rick.
2: Well, I feel sorry for the elephant.
3: Come on, guys.
4: Got myself a crying,
5: talking,
4: sleeping,
5: walking.
6: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
7: Radio Capelle.
6: Het is 5:00.
8: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een date van een man uit Simonshaven is uitgelopen op een urenlange mishandeling. Het slachtoffer dacht via een dating-app een afspraakje te hebben met een andere man. Maar er belde in de nacht van maandag op dinsdag niet één man aan, maar een groep van 5. Ze hadden ook een vuurwapen. De man is bedreigd en geslagen en hij moest geld overmaken en pinnen. De politie heeft inmiddels 1 verdachte aangehouden. Het is een 18-jarige Rotterdammer. De grote natuurbrand vorige week op het militaire oefenterrein in het Harde is ontstaan tijdens een oefening met explosieven, zegt de koninklijke marechaussee die de oorzaak van de brand onderzocht. Het vuur brak uit tijdens een oefening met springstoffen en mijnen. Door de droogte konden de vlammen snel om zich heen grijpen en dat zorgde voor veel rook die in grote delen van Nederland was te zien. De brand verwoestte uiteindelijk honderden hectares natuurgebied langs de A28. De marechaussee zegt dat het er niet naar uitziet dat Defensie veiligheidsregels heeft overtreden en er was toestemming voor de oefening. Het aantal Nederlanders dat achterligt met het terugbetalen van de schulden is licht gedaald, blijkt uit cijfers van het bureau kredietregistratie BKR. Vorig jaar hadden ruim 7 miljoen Nederlanders een registratie bij BKR. Dat houdt in dat ze een lening hebben van €250 of meer die langer dan 1 maand loopt. Van hen hadden vorig jaar 430.000 mensen een betalingsachterstand, 15.000 minder dan het jaar ervoor. Uitzondering is de private autolease. Daarbij nam het aantal betalingsachterstanden juist toe. Miro Kloosterman en Victor

0: Radio Rijnmond.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat al ruim 500 kilometer file. Zoals gebruikelijk op donderdag is het druk. Er zijn een aantal files die opvallen. De A2 richting Utrecht. Daar loopt het vast bij Den Bosch. Tussen Boxtel Noord en Kerkdriel. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. De A2 bij Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide. 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Uitharde en Zwolle Centrum. 35 minuten vertraging. Linkerrijstrook is daar afgesloten. En de A35 van Enschede naar Almelo. Tussen Enschede en Delden een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook hier dicht. En op de N225 van Oosterbeek naar Rhenen heb je tussen Wolfhezen en de aansluiting met de A50 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Duurzaam Capelle komt in mei en juni weer langs in de verschillende Capelse wijken. In de mobiele groene huiskamer kunnen bewoners geholpen worden met vragen over energie, manieren om geld te besparen en het vergroenen van huis, tuin of balkon. Als eerste is op 19 mei Oostgaarde aan de beurt en op de site duurzaamkapelle.nl staat de agenda gepubliceerd. In Capelle aan den IJssel is een fietsendief op heterdaad betrapt. De dief had een fatbike gestolen uit een fietsenstalling, maar de eigenaar zag het gebeuren en schakelde de politie in. Na een achtervolging liet de dief de fiets achter aan de ijsduiker en verstopte zich in een tuin. Speurhond Goofy van de politie vond de man en de dief kon worden aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdag 7 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 16 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. En morgen zijn er nieuwe zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is al wat zachter. Het kan morgen in de middag 18 graden worden. Op zaterdag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken en blijft op de meeste plaatsen droog. Ook op zondag blijft het nog aan de zachte kant met een maximum temperatuur van 20 graden. Maar zondag neemt in de loop van de dag de kans op enkele buien toe. De wind is dan matig van kracht, waait uit een noordoostelijke richting. Vanaf maandag wordt er met een noord-noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De kans op een paar buien is maandag groot. En in de middag kan het nog maar zo'n 15 tot 16 graden worden.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd is het druk op donderdag. Er staat nu bijna 550 kilometer file. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 naar Maastricht voor het knooppunt De Hocht. 10 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Ja. Dus Rijswijk Plaspoepolder en knooppunt Hofvliet. 12 kilometer en 20 minuten vertraging. De A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 16 kilometer. Door het slechte wegdek is de spitsstrook daar dicht. En dat kost je 40 minuten extra. A35 van Enschede naar Almelo tussen Enschede en Delden, een kwartier vertraging. Er komt toch een kapotte vrachtwagen. Dan de N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam over 6 kilometer. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12. En dat levert op de N325 ruim een half uur vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Man uit Oosterhout moet 9 jaar de cel in. En ook krijgt hij TBS met dwangverpleging voor het seksueel online afpersen van tientallen minderjarigen en het maken van kinderporno. De rechter acht ook bewezen dat hij een minderjarig meisje heeft verkracht en ontucht heeft gepleegd met een ander. De verdachte vond zijn slachtoffertjes via een computerspel. Hij bood virtuele diamanten aan in ruil voor naaktfoto's. Vervolgens dreigde hij de beelden online te zetten als de meisjes er niet nog meer zouden sturen. In totaal zou hij meer dan 70 slachtoffertjes hebben gemaakt. De jongste van hen was 8. Een date van een man uit Simonshaven is uitgelopen op een urenlange mishandeling. Het slachtoffer dacht via een dating-app een afspraakje te hebben met een andere man. Maar er belde in de nacht van maandag op dinsdag niet 1 man aan, maar een groep van 5. En ze hadden ook een vuurwapen. De man is bedreigd, geslagen en moest ondertussen geld overmaken en pinnen. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Het is een 18-jarige Rotterdammer. De grote natuurbrand vorige week op militair oefenterrein Het Harde is ontstaan tijdens een oefening met explosieven, zegt de Koninklijke Marechaussee die de oorzaak van de brand onderzocht. De brand brak uit tijdens een oefening met springstoffen en mijnen. Door de droogte zouden de vlammen snel om zich heen grijpen en dat zorgde voor veel rook die in grote delen van Nederland was te zien. De brand verwoestte uiteindelijk honderden hectares natuurgebied langs de A28. De marechaussee zegt dat het er niet naar uitziet dat Defensie de veiligheidsregels heeft overtreden. Er was ook toestemming voor de oefening. De schade aan de fietsbruggen aan de Galileeweg bij Werkendam is eerder hersteld dan de gemeente zei. De bruggen moesten half maart dicht nadat een vrachtwagen door een van de fietsbruggen was gezakt. De chauffeur van de vrachtwagen had zijn navigatie.

0: De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. 20 minuten vertraging over 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Ook 20 minuten langer onderweg ben je op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. Dat komt door werkzaamheden. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Een kwartier vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle 35 minuten vertraging tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is daar de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Duurzaam Capelle komt in mei en juni weer langs in de verschillende Capelse wijken. In de mobiele groene huiskamer kunnen bewoners geholpen worden met vragen over energie, manieren om geld te besparen en het vergroenen van huis, tuin of balkon. Als eerste is op 19 mei Oostgaarde aan de beurt en op de site duurzaamkapelle.nl staat de agenda gepubliceerd. In Capelle aan den IJssel is een fietsendief op heterdaad betrapt. De dief had een fatbike gestolen uit een fietsenstalling, maar de eigenaar zag het gebeuren en schakelde de politie in. Na een achtervolging liet de dief de fiets achter aan de ijsduiker en verstopte zich in een tuin. Speurhond Goofy van de politie vond de man en de dief kon worden aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 7 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 16 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. En morgen zijn er opnieuw zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is al wat zachter. Het kan morgen in de middag 18 graden worden. Op zaterdag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken en blijft op de meeste plaatsen droog. Ook op zondag blijft het nog aan de zachte kant met een maximum temperatuur van 20 graden. Maar zondag neemt in de loop van de dag de kans op enkele buien toe. De wind is dan matig van kracht, waait uit een noordoostelijke richting. Vanaf maandag wordt er met een noord-noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De kans op een paar buien is maandag groot en in de middag kan het nog maar zo'n 15 tot 16 graden worden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. De files lossen op, maar we zijn nog niet filevrij. Er staat nog 120 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Westervoort nog een kwartier vertraging door de werkzaamheden. A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. En de meeste vertraging heb je op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum staat 14 kilometer. Door slecht wegdek is de linkerreis ook dicht en dat kost je 25 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het aantal inbraken en straatroven in Rotterdam is vorig jaar verder gedaald. Maar het aantal overvallen nam juist toe, blijkt uit cijfers van de gemeente Rotterdam. De politie telde vorig jaar 53 overvallen. Dat is een toename van 20% in vergelijking met 2024. Vooral in februari waren er meer overvallen dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Daders hadden het meest voorzien op winkels en bedrijven. Vorig jaar waren er iets meer dan 900 inbraken in Rotterdam. Een daling van 5% in vergelijking met het jaar ervoor. En er waren 300 straatroven. Dat is een afname van 20%. Dordrecht moet op zoek naar een andere plek voor 720 geplande nieuwbouwwoningen in het gezondheidspark, waaronder 200 sociale huurwoningen. De grond waar de huizen zouden komen is nodig voor de nieuwbouw van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het gaat om het grote parkeerterrein tussen het huidige ziekenhuis en de sportboulevard. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is dringend aan vernieuwing toe. De huidige locatie Dordwijk dateert van eind jaren 80 en is nauwelijks te verduurzamen. Statushouders vinden sneller werk dan 10 jaar geleden. Vaak hebben ze flexibel werk via uitzendbureaus. Van alle volwassen statushouders die in 2024 een verblijfsvergunning kregen, werkte 13% na 3 maanden. 10 jaar ervoor was dat nog maar 1%, schrijft het CBS. Na 3 jaar werkt een derde, na 7 jaar iets meer dan de helft. Het CBS vermoedt dat de stijgende cijfers samenhangen met versoepeling van de regels. Zo krijgen werkgevers sinds kort vanaf dag 1 dat ze een statushouder in dienst nemen een financieel voordeel. Talpa schrapt voorlopig de opnames voor Familie Gilles, Massa is Kassa. De zender reageert op de veroordeling van Gilles voor belastingfraude en mishandeling van zijn ex-partner. Voor de fraude moet hij 1 jaar de cel in en heeft hij een boete gekregen van in totaal 1,3 miljoen euro. Voor de mishandeling van zijn ex-partner moet Gilles een werkstraf doen van 60 uur. Vorig jaar kreeg de realityster ook al een celstraf van 1 jaar voor fraude. Daartegen is hij in beroep gegaan. Zolang er nog geen definitief oordeel van de rechter ligt, komen er geen nieuwe opnames, zegt Talpa. Familie Gilles, Massa is Kassa is sinds de zomer van 2020 te zien bij SBS6. Het weer vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de kans op mist toe. Het koelt af tot 8 graden. Ook morgen aan het begin van de dag nog kans op nevel, maar daarna komt de zon erdoor. Er zijn wel stapelwolken. Het wordt morgen op sommige plekken 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het is bijna gedaan met de avondspits. Op de A1 vanuit Hengelo naar Osnabrück heb je voor de grens bij De Lutte nog

0: belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: vindt. Dan misschien wel maak je kans om bevers te zien.
1: Oké. Okay. Ja.
0: En sowieso kan ik dat vroeg in de ochtend aanraden hoor. En dat zeg ik als totaal niet ochtendmens.
1: maar je bent er wel vaak, denk ik.
0: Ik ben er wel vaak. Als je nu 's ochtends vroeg buiten komt, en vooral in die biesbos, en je zoekt die rustige gebieden op, ja, dan begeef je een openluchtconcert waar aan alle kanten, waar je als het ware bijna wordt overweldigd door een muur van vogelzang.
1: Mm-hmm.
0: Die bossen in de biesbos die zijn zo ontzettend rijk aan voedsel en aan broedgelegenheid. Dat er heel veel soorten gewoon de overtocht vanuit Afrika naar hier maken om hier te broeden. Ja, en het is gigantisch wat je nu hoort 's ochtends. Gekraagde roodstaarten, bielenwalen, de rietgebieden, de blauwborsten, de snorren, de roerdompen. Ja, je weet niet meer waar je moet luisteren. Het is heerlijk.
1: Noemde wat dingen en wat paden op. Mensen die denken, ja, dat heb ik wel bijna onthouden, maar niet helemaal. Waar kunnen ze nog even terecht om het verder op te zoeken?
0: Op de website van Stalbosbeheer. Mm-hmm. Ga je naar www.stalbosbeheer.nl/biesbos.
1: Ja.
0: We hebben een heel mooi overzicht waar je allemaal kan wandelen. Er staan allerlei wandelroutes uitgelegd. Er staan kanoroutes.
1: Ja.
0: Dus neem een kijkje op de website. Mocht je het leuk vinden om een keer met ons mee te gaan op excursie, dan zijn er ook meer dan voldoende mogelijkheden.
1: Laarzen hoeven niet mee, op het moment is heel droog. Of valt dat in de biesbos wel mee?
0: Ja, ook in de biesbos merken we dat de wandelpaden zijn vrij droog. Dus het laarzenpad kan je nu ook gerust op je sneakers lopen.
1: ja.
0: Maar wat ik altijd wel zeg, wij hebben in de biesbos gelukkig het voordeel dat wij in verbinding staan met die Rijn en die Maas. Waardoor de biesbos nooit helemaal uitdroogt. En het hele jaar door weer nieuwe water krijgen.
1: Goed om te horen allemaal. Jouw enthousiaste verhaal over de biesbos, de Zuid-Hollandse en de Brabantse biesbos. Jonathan Lewis, dank voor het gesprek.
2: Dit is De Late Avond van Radio Kapelle.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots.
3: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesse.

1981 was het jaar voor de Moody Blues en dit In My World. En daarvoor hoorde je Dalida samen met Alain Delon in Parole, Parole. Woordjes, woordjes. 1973 was het jaar. Zometeen, milieudeskundige Joost Kiewiet over de klimaatstresstest. Maar eerst zijn hier nog Paul McCartney en Wings. And My Love.

0: gemeente Hoek Zwaard en waterschap Hollandse Delta voerden onlangs een tweede klimaatstresstest uit voor de Hoekse Waard. Zo'n klimaatstresstest brengt kwetsbaarheden voor een gebied in beeld die veroorzaakt worden door klimaatverandering. En de inzichten uit die test vormen de basis voor maatregelen om zowel de dorpen als het buitengebied klimaatbestendiger te maken. Hier vanavond milieudeskundige Joost Kiewiet, onder andere voorzitter van waterschapspartij Water Natuurlijk. Joost, welkom.
1: Dankjewel.
0: Zo'n klimaatstresstest die is nu voor de tweede keer uitgevoerd hier in de Hoekse Waard. Dat is een landelijk ding, hè?
1: Ja, het is een landelijke methode om te kijken wat de gevolgen van extreme neerslag in een bepaald gebied kan zijn, in een bepaalde wijk kan zijn. En ja, een test, daar leer je van. Je ziet dan waar knelpunten zitten, waar mensen extra risico lopen dat hun vloer overstroomt. En dat is natuurlijk een handig instrument om dan gericht maatregelen te kunnen nemen. Ik denk een goede zaak dat dat gebeurt. Iedere aandacht voor dit soort zaken is prima. Vaak is het zo dat bij het algemene publiek dat er niet zoveel aandacht voor dit soort dingen is, omdat ja, als alles goed gaat, wat zou je dan druk maken? Maar ja, op het moment dat er natuurlijk zo'n extreme donderbui op je dak terechtkomt en je vloer staat blank, dan is natuurlijk lijden en last. En dan wordt er ook gekeken naar de overheid van ja, waarom hebben jullie niks gedaan om dat te voorkomen? Dus die testen zijn prima. Maar ja, het lijkt toch een beetje een herhaling van zetten.
0: In hoeverre is dat? Waarom is dat een herhaling van zetten?
1: Nou ja, we weten natuurlijk al 30, 40 jaar dat het klimaat verandert. En dat we moeten verwachten dat daar extreme buien het gevolg van zijn. Die zien we nu in de praktijk gebeuren. Maar de wetenschap die voorspelt dat al heel lang. Er is ook al 25 jaar klimaatbeleid voor het watersysteem. En nu lees ik dus in het artikel van het waterschap en de gemeente Hoek Zwaard dat in 2050... het watersysteem dan klimaatbestendig moet zijn. En dus de extreme neerslag die je dan kan verwachten kan opvangen. Nou ja, dat hebben we zo'n 25 jaar geleden hebben we dat ook met elkaar afgesproken in Nederland. En toen zou het in 2015 zou het watersysteem klimaatbestendig zijn. En daarna zou het op orde gehouden worden. Nou ja, dat heeft dan ook tot, toen noemden we het niet stresstesten, maar gewoon een watertoets. Het systeem is ook, zeg maar, begin van deze eeuw getoetst. En in 2019 voor de tweede keer, daar komt een opgave uit. Er moet gewoon extra ruimte voor water komen. Die neerslag moet je kunnen opvangen, dat heeft ruimte nodig. Dus je watersysteem moet je ruimer maken. Het is nu overal te krap. We weten dat. In 2019 kwam er uit die test dat voor de hele Hollandse Delta, dus zeg maar de vijf Zuid-Hollandse eilanden, dat er ruim 300 hectare extra ruimte voor water moest komen. Nou, dat moest dan uitgevoerd gaan worden, maar dat is dus niet gebeurd. Tot nu toe is er dus geen extra ruimte voor water gemaakt, of nauwelijks moet ik zeggen.
0: En waarom is dat niet gebeurd?
1: Ja, je hebt er ruimte voor nodig. En ruimte is natuurlijk, bij ons in de Randstad is die schaars, zeker in de bebouwde omgeving. Ga maar eens tientallen hectares in een stedelijk gebied aan ruimte zoeken om je water kwijt te raken. Dat is ingewikkeld, dat is duur. En ja, als het duur is, dan is men terughoudend om het te doen. En ja, nu zie ik weer, we hebben getest. En dan zie ik in de krant van, nu gaan we dus risicodialogen voeren. Nou ja, ik vertaal het dan maar dat we in gesprek gaan over van, joh, daar kan de vloer overstromen en daar heb je geen last. Nou ja, daar moet natuurlijk gewoon uitvoering komen. We moeten gewoon ruimte maken. En dat is een keuze. En verkoop je vierkante meters voor bebouwing, of hou je ruimte voor water?
0: Maar vooralsnog is het dweilen met de kraan open.
1: Het is dweilen met de kraan open. En we hebben te maken met overheden die dus 25 jaar lang eigenlijk hun werk niet gedaan hebben. Het begin van deze eeuw was er een rapport van dat ging over waterbeheer 21ste eeuw. Dat is eind vorige eeuw gemaakt onder leiding van Kees Veerman, een prominente Hoekse Waarder. En daar stond in hoe je met het watersysteem om zou moeten gaan. Er zijn toen afspraken gemaakt door Bestuurlijk Nederland. En dan hebben we het dus over het Rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten. Die hebben gezamenlijke afspraken gemaakt. En die afspraken zijn voor ons gebied niet nagekomen. En we hebben dus gewoon een enorme achterstand. En dat heeft te maken met de besturen. Die dus uitgingen van, wij zijn van de hoge dijken en de lage lasten. En die wilden dus mensen dus hun portemonnee ontzien. Want ja, als je als politieke partij vertelt aan de mensen van je moet meer gaan betalen, dan maak je jezelf niet geliefd. Nu zitten we dus met de erfenis en zullen we de komende jaren met elkaar heel fors moeten investeren om die problemen te voorkomen.
2: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

Een oud nummer van Black, hier uitgevoerd door Katie Melua. Wonderful Life was dat. En daarvoor Gerard Cox in 1948. Zometeen een inkijkje bij de privédetective. Maar eerst Neil Diamond en Captain Sunshine.

0: Even terug in de jaren 70, samen met Neil Diamond en zijn Captain Sunshine. Ons volgende onderwerp. Het boek De Privédetective is een persoonlijk en meeslepend inkijkje in het echte werk van privédetective Herma Kluyn. Ze is bij Herman de Bruin.
1: Ja, dat is een bijzonder vak, denk ik.
2: Absoluut.
1: Ja, ja, mensen hebben daar een bepaald beeld bij. Zeker als je een detective-series op televisie kijkt. Maar in de werkelijkheid is het denk ik heel anders.
2: De werkelijkheid is soms een beetje gelijkwaardig, maar er zitten heel veel andere dingen in die wij doen en die inderdaad op tv heel anders worden benaderd. Ja, mooi is eigenlijk dat dat ook de reden is geweest van het schrijven van mijn boek. Omdat ik erg graag wilde dat mensen het beeld wat ze op tv zien hier inderdaad nog bijgesteld krijgen.
1: Ja, ja. Daar staat ook een bepaalde kreet in volgens mij.
2: Ja, niets is wat het lijkt. Dat is zo één ding wat zeker is. En het zijn waargebeurde verhalen. Dus het is niet mooier gemaakt dan het is. De ene zaak die loopt goed af. Een andere die loopt niet goed af. Want ook dat maken we natuurlijk af en toe wel eens mee. Meestal dat men ons te laat inschakelt, is een zaak toch wat lastiger tot een goed einde te brengen. Maar we hebben het niet mooier gemaakt dan het is. Maar gewoon wel eerlijke verhalen.
1: Eerlijk en waarheidsgetrouw.
2: Zeker.
1: Ja. Heel belangrijk natuurlijk, ook voor recherchewerk. Altijd al in die hoek gezeten met je leven?
2: Nee, zeker
1: niet.
2: Ik ben ooit begonnen met een modezaak. Daarna ben ik gestart. Ja, en daar heb ik te maken gehad met fraude. Daarna ben ik gestart bij de Rabobank. Daar heb ik bijna 12 jaar gewerkt. Klein uitstapje naar een uitvaartverzekering als accountmanager. En toen heb ik gewerkt nog jarenlang bij Univé-verzekering en een leidinggevende functie.
1: Ja, en toen ineens, van de een op de andere dag.
2: Nou, eigenlijk op mijn 52e, toen dacht ik, als ik nu nog iets anders wil, dan moet ik ook gewoon nu het roer omgooien. Ja, ja. Toen heb ik de rechercheopleiding Amsterdam gevolgd en daarna in 2017 mijn recherchebureau gestart.
1: Ja, ja. Dan denk ik dat mensen denken, ja, hoe kom je dan op zoiets? Want dat zou ik niet meteen bedenken als je een afslag wil nemen naar een heel ander vak toe.
2: Dat klopt, maar toch als kind vond ik heel veel dingen al wel leuk.
1: Oh, dus het zat er wel lang
2: het
1: al
2: zat
1: in.
2: Er al lang in. En ik spaarde in die jaren ook al heel veel informatie over Ben Zuidema. Hij was echt mijn grote voorbeeld. Dus 60 jaar aan ervaring heeft die man inmiddels. En ik heb echt heel veel krantenknipsels van hem bewaard in de loop der tijd.
1: Dat is een rechercheur?
2: Ja, hij was toen de meeste detective van Nederland. En dat was ook de aanleiding waarom ik dit mooie vak ben gaan doen.
1: Ja. En er een boek over te schrijven dus.
2: Ja, dat was niet mijn idee. Maar HarperCollins Nederland heeft mij benaderd voor het schrijven van het boek. In eerste instantie heb ik nee gezegd. Want ik dacht, ja, wat moet ik met een boek? En ik vond het een beetje een alfa-ego. En ik dacht, nou, dat is niks voor mij. Mm-hmm. Maar toen wandelde ik met een dame die ook een boek had geschreven van de politie. En we liepen samen op het strand. En toen zei ze tegen mij, ja, waarom ga je dat niet alsnog doen? Ik zei, ja, wat moet ik eigenlijk met een boek van mezelf? Toen zei ze, nou ja, misschien is het toch handig om te doen. Jij krijgt een fantastisch podium.
1: Ja.
2: En dat zeg je zomaar af en dat doet straks misschien een andere collega. En als een uitgever jou benadert, is dat best wel een hele mooie kans. Ik zou daar toch maar eens over nadenken. En uiteindelijk besloten om het toch te doen.
1: En het bleek ook dat je een verhaal had voor een heel boek.
2: Oh ja, ik had verhalen genoeg. Maar het was gewoon dat ik zelf niet zo'n behoefte had aan het schrijven van een boek.
1: Nee.
2: Hoewel ik dat proces ook echt wel heel lastig vond in de moeilijkste tijd van mijn leven.
1: Mm-hmm.
2: Maar uiteindelijk is het volgens mij best een heel geslaagd boek geworden. Want hij wordt goed ontvangen. En ik heb ook echt een hele mooie waardering voor mijn boek gekregen.
1: Ja, dat boek heeft als titel?
2: De Privédetective.
1: De Privédetective, ja ja. En dat is ook nog verkrijgbaar in de boekhandel?
2: Alle boekhandels en uiteraard ook via social media ingangen.
1: Ja, dus trots op het boek toch?
2: Zeker.
1: Uiteindelijk?
2: Nou ja, vooral omdat ook wel veel van mijn vakgenoten ook wel achteraf hebben gezegd, wat mooi dat je het hebt uitgebracht.
1: Okay.
2: Want het heeft nu ook wel voor ons veel werk opgeleverd. Mensen hebben nu veel meer in de gaten waar ze ons voor kunnen inschakelen.
1: Oh, dus
2: het is niet alleen voor mezelf, ook voor mijn collega's is het wel interessant geweest.
1: Verduidelijking van het vak eigenlijk.
2: Ja. Dat was ook het doel.
1: Het is een prachtig vak en het heeft ook zo zijn consequenties en ook zo zijn beperkingen. Maar jullie zijn er heel blij mee en jij bent er zelf heel blij mee dat je het gedaan hebt zoals je het nu doet.
2: Absoluut. Geen mooier vak dan dit, wat mij betreft.
1: We hebben een heel tevreden gast in de studio. Dat heb ik wel in de gaten. Mensen die meer over je bedrijf, de Detective Bureau, willen weten, waar kunnen ze terecht?
2: Ze kunnen terecht naar op onze website uiteraard. www.recherchebureau-incognito.nl.
1: Kijk, en dan kunnen ze daar even kijken of ze iets nodig hebben van je. Maar in ieder geval bedankt voor het enthousiaste verhaal wat je gebracht hebt. En heel veel succes met alle volgende werkzaamheden.

liefde, kort uitgelegd door Matt White. En dat was de late avond van donderdag 7 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Bonnie Raitt blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand in een leegstaand kantoor aan de Bredewater en Zoetermeer zorgt ook in onze regio voor een brandlucht. De windrichting voert een stank van brandend plastic over onder meer Rotterdam. De brandweer van Zoetermeer heeft voor de driemanspolder een NL-alert verstuurd. En daarin staat dat wie last heeft van de rook, ramen en deuren moet sluiten en de mechanische ventilatie moet uitzetten. De brandweer laat het kantoorpand in Zoetermeer gecontroleerd uitbranden. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie in Rotterdam slaat alarm vanwege de vermissing van een meisje van 17. Cherie is een week geleden voor het laatst gezien op de Mozartlaan in het Molenlaankwartier in Rotterdam-Hillegersberg-Schiebroek. Het meisje is weggelopen met een jongen en hij is ook ongeveer 17, denkt de politie. De politie gaat ervan uit dat Cherie zich ergens in Rotterdam of Krimpen aan de IJssel bevindt. De foto van Cherie staat op Rijnmond.nl. Statushouders vinden sneller werk dan 10 jaar geleden. Vaak hebben ze flexibel werk via uitzendbureaus. Van alle volwassen statushouders die in 2024 een verblijfsvergunning kregen, werkte 13% na 3 maanden. 10 jaar daarvoor was dat nog maar 1%, schrijft het CBS. Na 3 jaar werkt 1/3, na 7 jaar iets meer dan de helft. Het CBS vermoedt dat de stijging samenhangt met een versoepeling van de regels de afgelopen jaren. Zo krijgen werkgevers voortaan vanaf dag 1 dat ze een statushouder in dienst nemen al een financieel voordeel. Dennis de Kloeze wordt officieel de nieuwe sportpresident van de Mexicaanse club Monterrey. De huidige algemeen directeur van Feyenoord verhuist aan het eind van het seizoen weer naar het land van zijn vrouw. En ook zijn kinderen zijn in Mexico geboren. De Kloeze maakte vorige maand bekend dat hij na 4,5 jaar ging stoppen bij Feyenoord. Niet lang daarna kwam Monterrey in beeld. Het weer vanavond nog helder in de loop van de nacht.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Duurzaam Capelle komt in mei en juni weer langs in de verschillende Capelse wijken. In de mobiele groene huiskamer kunnen bewoners geholpen worden met vragen over energie, manieren om geld te besparen en het vergroenen van huis, tuin of balkon. Als eerste is op 19 mei Oostgaarde aan de beurt en op de site duurzaamkapelle.nl staat de agenda gepubliceerd. In Capelle aan den IJssel is een fietsendief op heterdaad betrapt. De dief had een fatbike gestolen uit een fietsenstalling, maar de eigenaar zag het gebeuren en schakelde de politie in. Na een achtervolging liet de dief de fiets achter aan de ijsduiker en verstopte zich in een tuin. Speurhond Goofy van de politie vond de man en de dief kon worden aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 7 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 16 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. En morgen zijn er opnieuw zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is al wat zachter. Het kan morgen in de middag 18 graden worden. Op zaterdag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken en blijft op de meeste plaatsen droog. Ook op zondag blijft het nog aan de zachte kant met een maximumtemperatuur van 20 graden. Maar zondag neemt in de loop van de dag de kans op enkele buien toe. De wind is dan matig van kracht, waait uit een noordoostelijke richting. Vanaf maandag wordt er met een noord-noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De kans op een paar buien is maandag groot. En in de middag kan het nog maar zo'n 15 tot 16 graden worden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand in een leegstaand kantoor aan de Bredewater en Zoetermeer zorgt ook in onze regio voor een brandlucht. De windrichting voert een stank van brandend plastic over onder meer Rotterdam. De brandweer van Zoetermeer heeft voor de Driemanspolder een NL-alert verstuurd. Daarin staat dat wie last heeft van de rook, ramen en deuren moet sluiten en de mechanische ventilatie moet uitzetten. De brandweer laat het kantoorpand in Zoetermeer gecontroleerd uitbranden. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie in Rotterdam slaat alarm vanwege de vermissing van een meisje van 17. Cherie is een week geleden voor het laatst gezien op de Mozartlaan in het Molenlaankwartier in Rotterdam-Hillegersberg-Schiebroek. Het meisje is weggelopen met een jongen en hij is ook ongeveer 17, denkt de politie. De politie gaat ervan uit dat Cherie zich ergens in Rotterdam of Krimpen aan de IJssel bevindt. De foto van Cherie staat op Rijnmond.nl. Statushouders vinden sneller werk dan 10 jaar geleden. Vaak hebben ze flexibel werk via uitzendbureaus. Van alle volwassen statushouders die in 2024 een verblijfsvergunning kregen, werkte 13% na 3 maanden. 10 jaar daarvoor was dat nog maar 1%, schrijft het CBS. Na 3 jaar werkt 1/3, na 7 jaar iets meer dan de helft. Het CBS vermoedt dat de stijging samenhangt met een versoepeling van de regels de afgelopen jaren. Zo krijgen werkgevers voortaan vanaf dag 1 dat ze een statushouder in dienst nemen al een financieel voordeel. Dennis de Kloeze wordt officieel de nieuwe sportpresident van de Mexicaanse club Monterrey. De huidige algemeen directeur van Feyenoord verhuist aan het eind van het seizoen weer naar het land van zijn vrouw. En ook zijn kinderen zijn in Mexico geboren. De Kloeze maakte vorige maand bekend dat hij na 4,5 jaar ging stoppen bij Feyenoord. Niet lang daarna kwam Monterrey in beeld. Het weer vanavond nog helder. In de loop van de nacht kans op mist. Het koelt af tot 8 graden. Morgen aan het begin van de dag nog nevel, maar daarna zon, stapelwolken en 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Kapelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
5: Word verslaggever bij Radio Kapelle. Mail voor meer informatie info@radiokapelle.nl. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Duurzaam Capelle komt in mei en juni weer langs in de verschillende Capelse wijken. In de mobiele groene huiskamer kunnen bewoners geholpen worden met vragen over energie, manieren om geld te besparen en het vergroenen van huis, tuin of balkon. Als eerste is op 19 mei Oostgaarde aan de beurt en op de site duurzaamkapelle.nl staat de agenda gepubliceerd. In Capelle aan den IJssel is een fietsendief op heterdaad betrapt. De dief had een fatbike gestolen uit een fietsenstalling, maar de eigenaar zag het gebeuren en schakelde de politie in. Na een achtervolging liet de dief de fiets achter aan de ijsduiker en verstopte zich in een tuin. Speurhond Goofy van de politie vond de man en de dief kon worden aangehouden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 7 mei. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 16 graden. De komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. En morgen zijn er opnieuw zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is al wat zachter. Het kan morgen in de middag 18 graden worden. Op zaterdag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden bij een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken en blijft op de meeste plaatsen droog. Ook op zondag blijft het nog aan de zachte kant met een maximum temperatuur van 20 graden. Maar zondag neemt in de loop van de dag de kans op enkele buien toe. De wind is dan matig van kracht, waait uit een noordoostelijke richting. Vanaf maandag wordt er met een noord-noordwestelijke stroming minder warme lucht aangevoerd. De kans op een paar buien is maandag groot. En in de middag kan het nog maar zo'n 15 tot 16 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand in een leegstaand kantoor aan de Bredewater en Zoetermeer zorgt ook in onze regio voor een brandlucht. De windrichting voert een stank van brandend plastic over onder meer Rotterdam. De brandweer van Zoetermeer heeft voor de driemanspolder een NL-alert verstuurd. En daarin staat dat wie last heeft van de rook, ramen en deuren moet sluiten en de mechanische ventilatie moet uitzetten. De brandweer laat het kantoorpand in Zoetermeer gecontroleerd uitbranden. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie in Rotterdam slaat alarm vanwege de vermissing van een meisje van 17. Cherie is een week geleden voor het laatst gezien op de Mozartlaan in het Molenlaankwartier in Rotterdam-Hillegersberg-Schiebroek. Het meisje is weggelopen met een jongen en hij is ook ongeveer 17, denkt de politie. De politie gaat ervan uit dat Cherie zich ergens in Rotterdam of Krimpen aan de IJssel bevindt. De foto van Cherie staat op Rijnmond.nl. Statushouders vinden sneller werk dan 10 jaar geleden. Vaak hebben ze flexibel werk via uitzendbureaus. Van alle volwassen statushouders die in 2024 een verblijfsvergunning kregen, werkte 13% na 3 maanden. 10 jaar daarvoor was dat nog maar 1%, schrijft het CBS. Na 3 jaar werkt 1/3, na 7 jaar iets meer dan de helft. Het CBS vermoedt dat de stijging samenhangt met een versoepeling van de regels de afgelopen jaren. Zo krijgen werkgevers voortaan vanaf dag 1 dat ze een statushouder in dienst nemen al een financieel voordeel. Dennis de Kloeze wordt officieel de nieuwe sportpresident van de Mexicaanse club Monterrey. De huidige algemeen directeur van Feyenoord verhuist aan het eind van het seizoen weer naar het land van zijn vrouw. En ook zijn kinderen zijn in Mexico geboren. De Kloeze maakte vorige maand bekend dat hij na 4,5 jaar ging stoppen bij Feyenoord. Niet lang daarna kwam Monterrey in beeld. Het weer vanavond nog helder. In de loop van de nacht kans op mist. Het koelt af tot 8 graden. Morgen aan het begin van de dag nog nevel, maar daarna zon, stapelwolken en 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De gezelligste van de regio.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.